ei dunita. Meer vrede vrede, nieuw rini, pauw, rijmen, pakom, beke.